0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Rozo Radio. Internet Radio.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemerstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemerstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

juist op orde. En toen jij mij begroette, dacht ik niet, dit gaat het worden. Wist ik veel wat er ging komen. Door jou, dat komt alleen door jou. Ik wilde de kroeg verlaten, maar kreeg jou in de gaten. Toen je zei...

luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. Dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar een enorme impact op de hele buurt. Omdat de aanslagen vaak worden gepleegd met zwaar vuurwerk, wordt er ook nauw samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: zonder knoop. Ja, ja.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

Kees en ik, elk op een karretje met een angstig voorgevoel dat die broeders gingen racen wie het eerste daar zou wezen. En dat scheelt een heleboel. En dat scheelt een boel.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het slachtoffer werd nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek even later aan zijn verwondingen. De politie heeft intussen een verdachte kunnen aanhouden. Over de identiteit van de betrokkenen heeft de politie nog niks bekendgemaakt. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. Een ontploffing heeft volgens haar namelijk een enorme impact op de hele buurt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot uit diezelfde plaats aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. Zo gaat de politie onder meer een uitgebreid buurtonderzoek uitvoeren om meer antwoorden te krijgen. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij overleefde het ongeluk als door een wonder toen tijdens een vlucht van Griekenland naar Duitsland plotseling een raampje brak. Wel heeft hij nog altijd enorme pijn aan zijn hoofd en zijn nek, maar hij is vooral ontzettend dankbaar dat hij nog leeft. Veel van de knal kan hij zich niet meer herinneren. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

En we gaan even opnieuw starten. Want de computer die weigerde. Maar dat is allemaal geen probleem. We zijn gewoon live, dat kunt u horen. Dus Arie gaat gewoon de opname starten. Voor de herhaling natuurlijk. Van dinsdag. En die loopt. En dan gaan we dus nu beginnen. Met de tune. En die is er.

En hier zijn we dan echt, we gaan hier echt live beginnen. Ik zeg het altijd, je mag het horen dat het live is. En daarom zitten wij hier ook elke week met een stapel zwarte schijfjes van 45 toeren. Dit is de platenkast en dat allemaal tot 12 uur.

0: zomer op je radio. Met alleen de beste hits.
1: Ja, en het knalt er hier even lekker uit. En het zonnetje schijnt ook weer een beetje. Dus gelukkig. Dit was Julio Iglesias. Dat helpt altijd, hè. Als je dat draait, dan gaat de zon schijnen. Lenny Koer, maar ja, die snapt er nog steeds niks van. En Roxy Music hadden we Angel Eyes. En Against the Wind was de eerste plaat van vandaag. En ik heb de foto op Facebook gezet. Dat van de draaitafels, dat er ook echt singeltjes op liggen. Want zo is het nou eenmaal zo. De volgende mag je gewoon lekker meezingen. Honey van Bobby Kelsbrough.

Hebben we ook nog even laten horen dat hij piano kon spelen. Elton John en heel af en toe op was de tekst kwijt. Dat kan ook natuurlijk. Daar heeft hij een beetje mee geneuried. Song for a Guy. BZN hadden we ook nog. Jan en Zwaan, gezellig. Ik zoek een meisje. En Peaches en Herb natuurlijk. We got love. We gaan naar België. Anne Christie.

0: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

0: Volgens mij hebben ze dat wel een aantal weken achter elkaar kunnen zingen in Amerika natuurlijk tijdens het voetballen. All American Girls, The Morning Train. Die heeft ook weer gereden, maar het is alweer bijna middag. Dus die is alweer voorbij. The River, Bruce Springsteen. En gisteravond, toen is het gebeurd volgens Rob de Nijs. Nou, ik was net even aan de voorkant van dit gebouw en ik zag iemand op het dak zitten. En iemand anders die stond te gillen. Kom van het dak af!
1: Hey.

Kijk online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl

Ja, voor degenen die op Facebook kunnen kijken en mij even volgen, die zien dat ik een foto gestuurd had van de platenkast, tenminste drie platenkasten, waar we deze week uit gehaald hebben. En soms kom je onbekende plaatjes tegen, zoals ook deze, de New Four met Belladonna. Ik kende hem niet, het is een Engelstalige. Maar ja, het komt gewoon voorbij natuurlijk. Net als Ruggiera, No Tengo Dinero, die kennen we allemaal. Santa Maria, wie kent hem niet? En daar had ook nog de Guys and Dolls. En de volgende is natuurlijk een knaller. Ja, dat kan je niet missen. Hier is Marianne Rosenberg en Ich bin wie du.

0: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.
1: Festivalverleden.

Jodie Logan, What's Another Year uit 1980 of zo. Wat staat er op het hoesje? Ik kan het niet zien. 1980. Hij kijkt gelijk natuurlijk voor mij. We hebben hem ook nog eens een keer live mogen zien. Met heel de club zijn we toen daar naartoe geweest. En dat was wel leuk. Waren we uitgenodigd in het theater. De première van zijn show toenertijd met nog meer leuke dansers en zangers. Daarvoor hadden we Inner Circle met Sweat, oftewel La La La La La La, Vaya Con Dios, Heading for a Fall. En natuurlijk een Engelstalige van Ferrari. Het is een beetje raar tijdstip ervoor, maar misschien heb je wel zin om te schuifelen. Hier zijn de Platters. Only You. Toch?

gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij minder gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Oh, die mooie klanken van Whitney Houston. Ja, All at Once. Als dat geen hit was. Zo, Stevie Wonder, Raymond van het Groenemout, 11 heeft u ze allemaal herkend. Ja, we lopen tegen de klok van 12. Dus we gaan snel verder met het volgende leuke plaatje, chef van Axel. En ik weet wel, mijn lief.

een andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg in de kil.

ik weet wel mijn lief, ik spande mijn spieren, ik zocht naar een uitweg, ik wilde je kwijt. Het was toch normaal, ik had veel te verliezen en ik had voor mezelf al zo weinig tijd. En dan liep ik van je weg,

weet wel mijn lief, je hebt me genomen. Je bouwde een kooi rond mijn kleine bestaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

er erg tegen. Je had je misschien al eens anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan. Ik hou je niet tegen. Ik leg voor je toekomst geen steen in de weg.

Life is Life en Agadou van de Sagrada Gossa Band, dat waren de twee laatste. En dan is het ineens alweer 12 uur. U heeft weer 2 uur kunnen luisteren naar een uitzending van de Rose Radio. Live uit Studio Doelen hier zo. En de platenkast. Dinsdag wordt die herhaald, dinsdagavond. Dus dan kun je weer nog een keertje luisteren. Kijk op de website voor de playlist. En ik zou zeggen, tot een volgende keer maar weer.

0: overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. KPN heeft het afgelopen kwartaal meer klanten gekregen. Er kwamen 18.000 mobiele consumenten bij en 39.000 zakelijke mobiele aansluitingen. Ook groeide het aantal breedbandklanten. Daarnaast sloot KPN 83.000 extra huishoudens aan op glasvezel. De netto winst steeg in de eerste helft van het jaar met bijna 8% naar 407 miljoen euro. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. En een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg, een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en overleefde het ongeluk niet. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De maatregel moet huishoudens helpen met de hoge kosten van levensonderhoud. Het plan kost omgerekend zo'n 580 miljoen euro en wordt betaald uit het bestaande klimaat- en vervoersbudget. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

so dov'è. Se vorrai, pensa prima.

0: sua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. AI-bedrijf Anthropic trekt $20 miljoen uit om Amerikaanse politici te steunen die strengere regels voor kunstmatige intelligentie willen. Het geld gaat naar een onafhankelijke politieke organisatie die kandidaten van beide partijen steunt die pleiten voor meer toezicht op AI. Daarmee mengt Anthropic zich nadrukkelijk in het debat over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. President Macron heeft haar ontslag niet geaccepteerd. Volgens zijn kantoor is haar inzet nodig om de gevolgen van klimaatverandering in Frankrijk aan te pakken. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe koks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Bij de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt. Er was één zwaargewond slachtoffer. Eerder was er sprake van 18 slachtoffers, maar dat aantal is bijgesteld door de veiligheidsregio. Een tram reed vanochtend achterop een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Een 20-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Hij liep zware brandwonden op. Het pand waar de jongen woonde werd verwoest. De rechtbank sprak de man vrij van poging tot moord of doodslag en criminele uitbuiting. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de 2e boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, te zoete razernij.

Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken. Ik ken al lang jouw heksenspel. Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Soms was wat jij deed verkeerd. Maar ik had ook wel eens vriendinnen. Wij waren jong en niet van steen. Maar we hebben toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen.

zo snel. Ik laat me niet zo vlug meer gaan. Wij houden onze woorden binnen. En al beheersen wij het spel. Eén ding bleef toch bestaan.

24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Een 29-jarige Utrechter, Mert P., is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij stak haar vorig jaar 17 keer. De man verbleef vanwege psychische problemen in een kliniek en was tijdens de steekpartij met verlof. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Onderzoekers hebben voor de kust van Puerto Rico het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Passagiers konden hun reddingsvesten niet vinden en er waren problemen met de reddingsvlotten. De ramp leidde tot strengere veiligheidsvoorschriften. De wrakstukken werden vorige maand met een onderwaterdrone gevonden. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Rijkswaterstaat plaatst dit weekend camera's bij de Merwedebrug. Daarmee kunnen vrachtwagenchauffeurs worden beboet als ze het vrachtwagenverbod negeren. De boete bedraagt €500. Na het plaatsen van de camera's kunnen weginspecteurs de beelden uitlezen en de boetes uitschrijven. De eerste boetes worden dan naar verwachting na dit weekend al uitgeschreven. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: You're listening to only the best internet radio station in the world.
5: Goedenavond.
6: Goedenavond.
7: Goedenavond.
5: Goedenavond.
8: Goedenavond. Goedenavond.

0: Those Were The Days. Vanavond met niemand minder als Chico en Kees. Ja.
1: Je moest nadenken.
0: Goedenavond, luisteraars.
1: Moet je nadenken?
0: Ja, zeker.
1: Oké, we zijn weer live aanwezig. Vorige week was er even een herhaling en dat kwam omdat er een klein verkoudheidje dwars zat. En we nemen geen enkel risico.
0: Zeker niet.
1: Je luistert naar Rozo Radio Station waar de muziek in zit.
0: Van 8 tot 10.
1: Met een heerlijk vol programma natuurlijk. Ja. Ik had 2 weken terug was het dus weer.
0: Ja.
1: Vorige week hebben we de herhaling gehad. Had ik tv-helden, tv-series. Dat was onder andere Mesh en dergelijke.
0: Ja.
1: Ik heb nou weer een blokkie.
0: Ik zie het, ja.
1: TV-series uit de jaren 60, 70, 80 met allemaal comedy-series uit Amerika.
0: Ik zie het.
1: Oké. Okay. Nou, zet hem maar aan. En dan beginnen we met het eerste. En dat is een serie uit Engeland. Dat was Een Man Over de Vloer, oftewel Man About the House.
0: Ja.
1: Ja, ken je die nog?
0: Jazeker.
1: Hij woonde samen met 2 hele leuke meiden.
0: Ja, ja.
1: Oké.
0: Okay. En hij deed alles fout.
1: En dan komen er nog meer. Luister en geniet van de tv-series van toen.

0: Hey, ken je deze ook nog?
1: Zeker.
0: Ja, ik kende ze eigenlijk, kende ze
1: allemaal. En ja. Het mooie is, heel veel van die series worden nog uitgezonden op televisiezender Ons. Ja,
0: dat klopt, ja. Ja, daar kun je nog heel veel zien. Behalve All in the Family.
1: Inderdaad.
0: Die wordt niet meer uitgezonden.
1: Nee.
0: Wel jammer. Was een leuke serie, Amerikaanse serie was dat. Ja. Daar hadden we ook een aantal Engelsen. He, met George en Mildred en ach ja, we kennen ze allemaal.
1: Fawlty Towers en ja, noem maar op. Zoveel.
0: Was erg leuk. We gaan een Beatle momentje draaien.
1: Yeah.
0: En dat worden drie nummers van John, George en Paul. Maar dat zijn duetjes.
1: Yeah.
0: Het eerste duetje is er eentje van John Lennon en David Bowie. Yeah. Mag jij raden welke?
1: Fame.
0: Nee, Fame.
1: Yeah.
0: Uiteraard. En daarna krijgen we George Harrison.
1: Volgens mij komt hij van zijn album Young Americans.
0: Zo best
1: van David Bowie. 1975.
0: Ja, John Lennon had hem ook op een album staan. Ik weet niet precies welke. Ik dacht een verzamel. En we hebben een duetje van George Harrison met Vicky Brown. Vicky Brown, die blonde zangeres die eigenlijk veel te jong overleden is.
1: Yeah.
0: Het is het nummer Shanghai Surprise uit 1987. We sluiten het drie blok af van duets van Paul McCartney met George Michael en het nummer
1: Heal the Park.
0: Heal the Pain.
1: The Pain.
0: Heal the Pain, ja. Dat komt uit 2006. George Michael nam het zelf al in 1991 op, solo, maar hij deed het samen in duetvorm met Paul McCartney in 2006. Dit zijn de duetjes, het Beatle moment. Ja, half Beatle moment eigenlijk, hè? Toch?
1: Ja, ze zijn allemaal samen, zeg maar.
0: Ja. Dus we gaan genieten van Fame.

0: McCartney.
1: Paul McCartney, George Michael. Uit 19... Eigenlijk komt het nummer uit 1991. Dit is opgenomen in 2006. Dit duet. Daarvoor hadden we George Harrison en Vicky Brown. Shanghai Surprise. Komt eigenlijk uit de film Shanghai Surprise. Met in de hoofdrol Madonna.
0: Ja.
1: Toen nog. Het nummer werd gezongen door George en Vicky. We gaan van...
0: 50 jaar is geworden, Vicky Brown.
1: Ja, 50 jaar.
0: Ja, 91 overleden, ja.
1: Ja. Was een goede zangeres.
0: Zeker.
1: We gaan van China gaan we naar... Japan.
0: Japan?
1: Japan, ja. Okay. We gaan naar Japan. We gaan naar kijken dat ik het goed uitspreek.
0: Chicken chow van?
1: Yamazukis.
0: Ah, Yamazukis.
1: De Yamazukis. En die hadden, het was eigenlijk een project, een eenmalig project van de Yamazukis. En ze brachten de single uit en de single die heette Yamazuki. Singeltje uit 1971. Daar gaan we mee beginnen. Bij het rondje Remember. Weet je het nog?
0: Remember. Ja, ja.
1: De Yamazukis. Kom maar.
2: Konin, at

0: Zico.
1: Online heb die man veel pijn, jongen.
0: Rustig, Zico.
1: Goeiendag.
0: Rustig, Zico. Dit nummer dat werd bijna gedragen door Gerard Ekdom. Want ik kende de melodie wel, maar ik kende het nummer niet. Hij zei dat is die en die band. Dus toen ben ik trouwens ook, dat klopt. Maar die weet ook alles, hè, Gerard Ekdom.
1: Ja, zeker. Dat is echt een man van de encyclopedie van de muziek, ja.
0: Van Japan gaan we naar Liverpool. Dat doen we met de Bengals. Going down to Liverpool. Het nummer komt uit 1984.

0: Dit zijn de Corgis.
1: Ja.
0: De band van James Warren en John Baker. Het hitje komt uit 1980. Everybody's Gotta Learn Sometimes. Als ik het heb over Kevin Godley en Lol Crane, Eric Stewart en Graham Goodman, dan heb ik het natuurlijk over 10cc. Yeah.
1: Weet je hoe ze aan de naam komen?
0: Nee.
1: Ik ga het niet vertellen.
0: Oké. Okay. We gaan een nummer draaien van 10cc uit hun beginperiode 1974. Old Wild Man.
1: Ja. En zoveel hits gehad, hè?
0: Heel veel.

0: Dit is Crowded House en het is de band van de broertjes Finn.
1: Ja.
0: Onder andere Neil Finn.
1: Nummer uit 1987.
0: Ja, 87.
1: Ja.
0: Ja, ik had 86, maar het kan 87 zijn. Little River Band. Uit Australië. Ja. Hebben niet zoveel hits gehad, ik geloof een stuk of drie.
1: Maar die ze hebben.
0: En, wat zeg je?
1: Die ze hebben.
0: Ja.
1: Die waren wel goed.
0: Die waren goed. Die waren goed. Deze hit komt uit 1977. En het gaat over maandag. Home on a Monday.
1: Ja.
0: The Little River Band. Yeah.
1: Ook uit Australië.
0: Australië, yes. Ja. Ja, je wil zeggen Crowded House ook.
1: Ja.
0: Ja, deze ook. Ja.

0: We gaan terug naar, van 77 gaan we terug naar de jaren 80. Dat doen we met Cock Robin. Amerikaanse band, opgericht in 1984 door Peter Kingsbury. Samen met Anna Lord La Casio. Buitenlandse zangeres zeker. Dit nummer dat heet Just Around the Corner. Komt uit 1987. Typisch jaren 80 muziek dit.
1: Ja. In 90 is ze solo gaan zingen.
0: Wie zei?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dat was de band ook finiek.

0: We're gonna make you a star. David Essex had er een hit mee in 1974. In Engeland heeft hij een stuk of 14 hits gehad in de top 40. Wij kennen hem eigenlijk alleen maar van dit nummer.
1: Ja, inderdaad. En, dat is eigenlijk wel een bekend nummer.
0: Ja, eigenlijk
1: goed, hebben we wel meer.
0: Hij is daarna gaan spelen in musicals. Heel veel musicals. Ja. Hij is 75 jaar en doet het nog steeds.
1: Oké.
0: En dit is Herbie Hancock met een nummer uit 1979. Het heet Trust Me. Daar zit een heerlijke, lekkere, hoe heet zo'n apparaat, joh, was ze doorzingen? Zo'n phaser? Ja, phaser, ja, denk ik.
1: Phaser.
0: Ja. Oké. Herbie Hancock.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: In Liberia is een grote partij cocaïne gevonden met een geschatte straatwaarde van 325 miljoen euro. De drugs lagen opgeslagen in een pand bij de hoofdstad Monrovia. Twee mannen zijn opgepakt, onder wie een Colombiaans-Spaanse man en een Serviër. De politie hield de verdachte al anderhalf jaar in de gaten. Samsung heeft in Londen drie nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van de modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag,
3: dag na dag, 24 uur per dag,
2: jouw radio,
3: Rozo Radio.
4: Dit was een typisch late night muziekje van Herbie Hancock. Je hoort het niet zo vaak meer. We krijgen nu Stevie Wonder tot slot, een nummer uit 1968. En hij smeekt zijn geliefde om alsjeblieft bij hem te blijven. Niemand kan het beter zingen en beter verwoorden met zoveel gevoel als Stevie Wonder. Hier komt hij. I don't know why I love you. Hier is Stevie Wonder.

0: 24 uur per dag. Rozo Radio. Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio. Jouw internetradio.
2: Ja. Het eerste uur zit erop, Kees.
3: Het eerste uurtje zit erop. Tweede uurtje weer om, hè?
2: De zombies.
3: The Dark of the Seasons.
2: Time of the Seasons.
3: The Time of the Seasons. 19?
2: Goeie. Ik denk...
3: 68. Ik hou het op 68.
2: Zou goed kunnen.
3: Trouwens, het nummer I Don't Know Why I Love You, Stevie Wonder, is in 1950.

0: Origineel is van Temptations.
1: Deze was van Peter Tosh,
0: heel,
1: denk ik.
0: Heel goed gecoverd door Peter Tosh en Mick Jagger. Ja, uit 1979.
1: Peter Tosh en Mick Jagger.
0: Mick Jagger.
1: Daarvoor hadden we de Zombies. Zat
0: ja, de Zombies. Timeless.
1: Er zat ook weer zo'n heel lekker Hammond-orgeltje in.
0: Zeker.
1: Dat is ook een instrument wat eigenlijk de altijd overleefd heeft, ja, eigenlijk.
0: Nog.
1: Want het is ontworpen in 1934 door meneer
0: Hammond, zeker.
1: Lawrence Hammond.
0: Oh, ja.
1: Ja. En eigenlijk sindsdien, en het is nog steeds een actueel instrument eigenlijk. Het wordt nog steeds gebruikt.
0: Ja. Ja. Volgende nummer is At The Birds, The Time They Are.
1: Compositie van Bob Dylan.

0: Rare Earth, Amerikaanse rhythm and blues en blues rockband.
1: Zeker.
0: Get Ready, nummer uit 1969-70.

0: Ja, het is een raar wereldje. Een raar wereldje.
1: Rare out, inderdaad. Get ready.
2: Het was een lange uitvoering, maar we korten hem een klein beetje in. Ja, want anders kennen we die andere nummers niet meer
1: mee. Nee, dan houden we de tijd maar over. Het is een nummer van 19 minuten, ja. Bijna 20 minuten.
0: Precies.
1: Ja. Het volgende nummer is van de Bellamy Brothers.
0: Het zijn twee broers, hè?
1: Ja, inderdaad. je maakt me helemaal niet waar, man. Let Your Love Flow. Eigenlijk zijn het country western.

0: Baby, you can drive my car. Dat is het opening nummer van het album Rubber Soul.
1: Rubber Soul.
0: Ja, inderdaad. Uit 1965. Dat waren de Beatles.

0: volgende nummer.
1: Beach?
0: Ja, Beach Boys. Ook een beetje, ja, toch een soort van, ja. Hé?
2: Ja, een soort. Wat?
0: Ja, een soort, soort van Beatles. Tears in the Morning.
2: Ja.
0: Het nummer is van 1970.
2: Ja, dacht ik al.
0: En het is van het album Sunflower. Tears in the Morning.

0: Is dat zo?
1: Dat was
0: een heel mooi piano.
1: Heel mooi nummertje, ja. Earth and Fire, was daar nou de gitarist van overleden?
0: Ja, het was Chris.
1: Chris, oké. Okay,
0: Chris dat Koerts, is, 74 jaar is hij geworden. Hij is vorige week overleden. Was okay. Trouwens zijn broer. Gerard Koerts, ja. Die is in 2019 overleden. Het waren trouwens alle twee broertjes.
1: Ja.
0: Die broertjes waren de oprichters van Earth and Fire in 1968.
1: Dat klopt, ja.
0: En er waren ook het muzikale brein achter de band.
1: Zeker
0: Bert,
1: zo,
0: ja. Bert de Ruiter, die eigenlijk met Jenny Kaartman getrouwd was, die is begin dit jaar overleden.
1: Ja.
0: En de drummer die is al in 2015 overleden. Dus de enige levende nog van de Earth and Fires.
1: Dat is Jenny.
0: Ja, en die is ook erg ziek.
1: En zo dus blijft er maar weinig van over. Ja.
0: Zo blijft er heel weinig over. Ga je er een leuk nummer van
1: draaien? Ja, maybe tomorrow, maybe tonight.
0: Wie zal zeggen, hè? Misschien. Earth and Fire.

0: Earth and Fire, Manfred Mann's. Blinded by the Light, eigenlijk een nummer van Bruce Springsteen.
1: Je hebt het geschreven?
0: Nee, 73, ja.
1: Die zal het zelf niet opgenomen
0: hebben? Hij heeft het wel opgenomen, het debuutalbum van hem.
1: Oh zo.
0: Alleen Manfred Mann, die heeft het wat aangepast. En ja, het was eigenlijk een hele grote hit, zeg maar.
1: Van Manfred Mann?
0: Ja.
1: Earth Band, hè?
0: Ja.
1: Was het verschil tussen Manfred Mann en Manfred Mann Earth
0: Band? Ja, het is Manfred Mann Earth Band.
1: Ja. Blended by the Light.
0: Volgens mij ook uit 73.
1: Ja, dat zou best wel kunnen. Ja. Nee, dat zou best wel kunnen.

0: Manfred Mann's Urband.
1: Yes.
0: Small Faces, Kees nog Kees.
1: Ga je naar het park?
0: Ja.
1: Ja, ik ken Small Faces, ken ik.
0: Itch.io Park.
1: Ja, die zanger die vond ik heel erg goed.
0: Nummer uit 1967.
1: Ja.
0: Ja.
1: Steve Marriott, de zanger van de band Small Faces, die overleed in 1991 door een brand, waarschijnlijk ontstaan door een brandende sigaret. Overleed hij in het brandend huis in Essex, waar hij woonde samen met zijn hond. Hij was 44 jaar. Was een goede zanger.
0: Dat is jong.
1: Ja, was jong en een goede zanger.
0: Itch.io Park.
1: Lazy Sunday.
0: Ja, was ook een heel goed nummer van Unie.
1: Oh, what did you do there? I get high. Toen al.
0: Doet me aan de

0: En dat was Steam. Na na na na. Hey hey.
1: Hey hey, goodbye.
0: Kiss him goodbye, hè? Yeah. Inderdaad. Kwamen uit Amerika, Bridgeport, Connecticut.
1: Ja, één hit gehad, denk ik.
0: Eén hit, denk ik, ja. Na na na na. Wild Horses, The Rolling Stones. Uit 1971 van het album Sticky Fingers.

0: Zat je te twijfelen?
1: Ja, ik zat te twijfelen.
0: Maar het nummer was afgelopen, dacht ik.
1: Ja, bijna. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, het is zover.
0: Het waren de Rolling Stones bij Wild Horses. Tot besluit van deze geweldige avond.
1: Ja, Bob Dylan. En,
0: ja, Bob Dylan staat er nou met de Wigger One. Dat betekent dat we afscheid nemen van jullie.
1: Inderdaad.
0: We gaan slapen.
1: Of.
0: Ja.
1: Dan maken we nog een gezellige avond.
0: Of ja, we pakken er nog eentje straks.
1: Zo is het.
0: Ja. En we zijn weer terug volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte bij Rozo Radio Station, waar de muziek in zit.
1: En even goede muziek.
0: Zeker. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Voor degenen die naar bed gaan, wel rusten. Morgen gezond weer op.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de 2 trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. Het tramspoor is weer vrij, fietsers en voetgangers mogen ook weer overheen. Wegverkeer en trams kunnen nog niet passeren. Bij het ongeval raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van die modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Op een klein vakantiereisje kwam een Mexicali meisje door het Panamakanaal.
1: Panamakanaal.
0: Zij was mooi en overmoedig en ging daarom dan ook spoedig met de mannen aan de haal.
1: Mannen aan de haal.
0: Alle vrouwen die dit zagen gingen boos de captain vragen. Hey, ze kan het allemaal.
1: Kan het allemaal.
0: Maar hij zei wel salamanders, wat verwachtte u ook anders in het Panamakanaal?

0: Want op zo'n klein vakantiereisje wordt er altijd één zo'n meisje tot de man ideaal.
1: Man ideaal.
0: Houd voortaan dus in gedachten dat je zoiets kan verwachten in het Panama-kanaal.

0: daar is ze eenmaal van boord. Ik geef u mijn woord, dan komen die mannen wel terug. Heel vlug, want op zo'n klein vakantiereisje wordt er altijd één zo'n meisje tot een man-ideaal.
1: Man-ideaal.
0: Houd voortaan dus in gedachten

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: I can't get enough of your kisses.

0: Dames en heren, er zijn al een heleboel liedjes populair geweest. En wij doen altijd ons best, als er weer een liedje is, om het nog populairder te maken. U heeft er natuurlijk wel van gehoord van het liedje, dat is zo'n hele gekke naam. Want de naam van deze song is...
1: Oh, boom!

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een de Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.